0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

Sapiezaden, kan er niet waar zijn. Momenten maal, we zullen zetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te hebben, maar dit is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin de

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik leest toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo jij te maal bevol. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: De andere hebben een rugbrust, dat kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits!
2: Ich bin der Steve.